0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 een 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: timeless classics here on Golden Oldies Radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiairebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeijnans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeijnans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. Rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wat een circus. Bij Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe valt er elke week wat te beleven.
3: Dames en heren, hoge eerpubliek, spits de oren, want dit moet u horen. Maak tijd voor uw favoriete muziek. Komt dat horen?

0: Oosterwest, Thuiswest. Ja. Een hele goede morgen. Leuk dat we weer samen zijn.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen an dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tú también.

0: elke zondagmorgen eventjes dat uit bed stappen, hè? En dan vooral erop letten dat ik met goede been eruit stap, zodat ik de rest van de dag daar weer profijt van heb. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij dit programma. Bij ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Dat weet je toch?
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Als ik mijn hand uitsteek, pak je hem dan?
1: Ja, natuurlijk. Dat doe je.
0: En dat heb ik eigenlijk ook misschien wel verdiend, toch? Want ik zit al heel wat zondagochtenden hier voor jullie de muziek te maken, toch?
2: Ja. This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.
0: Ja, het wordt weer heel gezellig vandaag. En er hoort deze zangeres gewoon bij. Het is recent uitgekomen. Een nummer van Sherry Ann. Niets is alleen.

0: en ik.
1: Niets is alleen.
0: Met z'n tweeën. Niets is alleen, dat moeten we toch constateren.
2: Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank. Verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Ga je de jingles weer door elkaar draaien, Frans? Dat is de bedoeling niet, hè?

0: You're such a sexy thing.
1: Nou, dat is waar, I'm out, zeg ik dan maar. You're the greatest lover. Ja, dat was toch een kanje van een hit voor de dames Love. Vandaag gaat er weer heel veel gebeuren. Zo dadelijk bijvoorbeeld de hitkans van Frans van vorige week. Dat weet je nog wel, niet? Nou, dan ga je het zo meteen dus beluisteren. En de collega's staan allemaal klaar, de amigos, voor de rest van de dag tot vanavond 8 uur. Straks om 10 bijvoorbeeld zal Ton het overnemen. Het estafette stokje hier bij Mi Amigo, bij het geluid van Mi Amigo. Zo mag ik het zeggen, bij Golden Oldies Radio. En hij gaat dit doen.
2: Hey! Ja. Oh, jongens toch. Wat

0: wist niet dat er ooit zoveel mooie liedjes over clowns gemaakt zijn.
1: Hits en vergeten, pareltjes op je radio.
2: Wat gezellig.
3: Circus. Ja, maar

Charlie mag voor je zingen, ja. En dat was de hitkans van Frans van vorige week. Straks in de tweede uur hoor je natuurlijk de nieuwe. Ben je benieuwd? Blijf dan hangen. Beleef het mee. En in de ring stapt de volgende artiest. En zo gaat het de hele dag maar door. Ja. Live. Hij gaat voor jou zingen. En dan heb ik het even tegen Jean-Pierre. Die is helemaal weg van deze man. De King. De naam zegt al genoeg. Hier is Elvis Presley. I just

0: Is die er nu?
1: Ja, hè? Hoor eens, die dames klappen en fluiten. Ja, die waren helemaal wild van hem. En dat konden we best begrijpen. En niet alleen de dames, hè, ook de heren dus. Zoals ik al zei, Jean-Pierre, die is daar een echte fan van. En zo zijn er heel veel die op dit ogenblik aan het luisteren zijn. Die heb ik dus een heel plezierig moment bezorgd.
2: De cover.
3: Cover.
2: Cover.
3: De cover.
2: De cover van de week.
1: 1963 was het een hit. En toen voor Didi Warwick. En in de jaren 70 nam zij het op. Hier is de versie van

Ben jij een zweverig type? Zomaar even een vraag tussendoor, hè? Het zou kunnen. Nou, als dan iemand tegen je zegt, you're no good, you're no good, you're no good. Dan sta je gelijk weer met beide benen op de grond, toch? Dan kom je weer helemaal tot jezelf. Tenminste, zo voel ik dat. Ah, mooi zwart is niet lelijk. Hier is Back to Black.

to Black. Amy was dat. Ze bracht kleur in ons leven. En ja, Robert, je hebt gelijk. Ze is niet meer. En dat is jammer. Zo ga je het vandaag weer meemaken, vrienden. Muziek uit het heden, maar ook uit het verleden. Dat is de sfeer van Mi Amigo op Golden Oak.

0: er even tussenuit. Nou ja, bij wijze van, zal ik dan maar zeggen. Petula Clark. En zijn allemaal mee naar Downtown. Ja, ja, nou weten we het wel. Wel veel zangeressen kort achter elkaar, hè? Linda hadden we, Petula en Amy. Dan wordt het toch eens tijd dat we een beetje balans brengen in het programma. Nou, dan maar eventjes een duo, goed?
1: Relive the magic here on Golden Oldies Radio. De plaat met gevoel op Golden Oldies Radio.

0: Saskia en Serge, zoals ze destijds klonken, toch? En dat is mooi. En nu ik het woordje Saskia zeg, denk ik even aan mijn eigen vrouw. Ze heeft de studio hier een beetje opgeleukt. Ze heeft wat planten geplaatst. Waarom planten? Omdat die niks zeggen. Die maken geen geluid.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

moet je het zelf maar weten. Ace of Base, and All That She Wants. En dat was een lekker rustig ritme, toch? Kun je trouwens ook van deze plaat zeggen. Even naar de wereld die reggae wordt genoemd. Kom hem tegen in dat bakje. Waar met grote letters reggae op staat. Dus hij was in het juiste bakje terechtgekomen, hè? Zie je het? Voor je, zal ik maar zeggen. Joshua Love gaat voor je zingen. Ik heb dat volgens mij nog nooit eerder gedraaid in de show.

0: Ik kom helemaal bij, en jij? Built to Last, zo heet het. Het is mij vandaag weer opgevallen hoeveel luisteraars er de moeite nemen om de wekker te zetten om het programma te horen. En even een berichtje te zetten in Messenger, zodat ik weet dat ze er zijn.
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: ken iemand in mijn omgeving dat als hij het woord pakt altijd begint met weet je wat het is? Ja, daar moest ik even aan denken bij deze van Mark. Goh, wat kan die Mark mooie muziek maken, dat mogen we wel stellen. Vrienden, wat gaat straks worden? De eerste plaat in het tweede uur. En is het er maar één of zijn het er meerdere waarop gestemd hebben? En waar hebben we dan ook alweer op gestemd?
1: Nummer 1.

0: mooi gebouwde wijn. Fijn dat je even langskwam. We houden van jou en van jouw muziek. En we mogen dat graag draaien in Oh Goeiemorgen. Hier bij Golden Oldies Radio.
1: De juiste band voor uw wagen vindt u bij Gerings. Gerings, de vakman in autobanden. Gerings autobanden te Lier, Mechelen en Aarschot. Gerings autobanden. Autobanden van de vakman. Een veilig idee.
0: Echt. Ja, dit is het geluid van Zandvoort vandaag, hè?
2: De sfeer van die aan die doof, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
0: Ik ga me klaarmaken voor het tweede uur. Het tweede uur van ook Goedemorgen. Want tot 10 uur blijven wij samen, totdat Ton het hier overneemt. En hij loopt er vandaag een beetje, nou mag ik het zachtjes zeggen, vreemd uitgedost bij. Maar dat zal met zijn programma te maken hebben, denk ik, ja. Hij heeft ook een rood neusje op. Hij speelt de clown. Dat beloof ik je. Goed? Oh, fijn. Zo dadelijk. De plaat met de meeste stemmen aan het begin van de tweede uur blijft.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Yonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wat een circus. Bij Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe valt er elke week wat te beleven.
3: Dames en heren, hoge eerpubliek. Spits de oren, want dit moet u horen. Maak tijd voor uw favoriete muziek. Komt dat horen?

Wees een beetje aardig voor mij. Ik ben het namelijk ook voor jou. Please, please me. Ah, heerlijk. Ja. Jij hebt een stem in mijn programma. Hoe mooi is dat? En deze week waren er nog 39 anderen die dat ook hadden en kozen voor de plaat waar zij van vinden dat het hun favoriet is. Ja, en dat waren dus totaal 40 stemmen op de kop af. En 18 stemmen gingen naar de Beatles, naar John, Paul, George en Ringo. Weet je welke het niet gehaald heeft? Die van Clarence Carter en Jackson Brown. Ik vind dat jammer, die kreeg slechts 9 stemmen. You're a friend of mine. Afijn, die draai ik wel in een van de volgende afleveringen. Maar die andere, een tweede, mag ik wel laten horen. Mi amigo, music all the way. Je moet niet zoveel praten, Frans. Hey, het is mijn programma. Ik ben de DJ hier, oké? Oh, dit is ook mooi. Join 13 stemmen voor deze.

0: zou kunnen zeggen, een little strip down memory lane. De OJ's met het groot MFS Biocast en de Love Train. Ja, en natuurlijk gaan we weer stemmen voor de eerste plaat van volgende week. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

Ik heb echt geen idee waar jij voor gaat. Maar je kunt nu los op mijn Facebookpagina en laat weten wat jouw favoriete nummer is uit deze drie. Hé, waar zijn jullie nou? Ja, we

0: Ja, ook de stemmers zijn er weer. Ik zie dat de eerste 7 stemmen al binnen zijn gekomen. Er wordt wel verschillend gedacht, maar op dit ogenblik gaan de meesten voor Rob de Nijs. Toch? En Marijke is daar natuurlijk heel erg blij mee. Die koos ook voor nummer 2.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Ik ben Lex de broekenspecialist. Ik heb Franse en Italiaanse exclusieve pantalons en colberts. Ik verkoop wat u zoekt. Lex de broekenspecialist, Nieuwendijk 119, Amsterdam.
1: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
2: Broadcasting on the internet, the best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: met een vingervlugheid, hè? Jongen. De mooie muziek van Diana Ross. We draaien het regelmatig. En vandaag in Ook Goedemorgen en mij, Old Piano. Ah, Erik.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

0: de hitkans van Frans.
1: Oh, ik vind het weer mooi. En ik hoop dat jij er ook van gaat genieten. Het is een nieuw nummer van James Blunt. Taste is like summer.

0: States Like Summer. Zo heet dit nieuwe nummer. Eigenlijk had ik moeten laten klinken nieuw, nieuw, nieuw. Maar ja, dat gebeurt straks in Keukenpret bij Tonio. Die doet dat altijd, hè, bij een nieuw nummer in zijn show. Of fijn, dat weet je, want je bent trouwe luisteraar van zijn programma. Heerlijk, vond je het mooi? Nou, volgende week draai ik het nog een keer, maar dan in het eerste uur.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

En een mooi slot. Daar komt hij. Ik hou ervan. Ja. Hey, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Dit is Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. Oh, fijn, luister maar.

0: Sheena Easton en ook Goedemorgen. Ah, daar hoort ze gewoon in thuis. Net zoals jij, hè? Mooi, morning train, oftewel 9 to 5.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Ja, de verjaardagskalender. Dat is altijd het moment in ook Goedemorgen waarbij ik even kijk welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. Heb je dan vrienden, Frans? Dat is een goede vraag. Allereerst noem ik Gerard de Vlieg. Ja, dat is echt zijn achternaam. Zo heet hij dus. Hij is bij een kroonjaar terechtgekomen. Hij is 60 geworden vandaag. Gefeliciteerd, Gerard. Ja, en 60 is ook geworden Mario te Boekhorst. Die heeft ook een feestje. Die gaat ook aan de taart. Dan mag ik noemen Christian Vervaken. 57, maar jong. En de jongste vandaag in de lijst. En dat is niemand minder dan Kees Oosterom. Kees, je bent pas 52. Vanuit mijn perspectief gezien ben je dus eigenlijk nog een beetje een spotneus. Ja. En dat is dan een eretitel, zul jij denken. Inderdaad. Ik ga een leuke plaat voor jullie draaien. En ik kies dan altijd voor een beetje een feestnummer. Wat dacht je dan van dit?

0: In onze speciale gemeenschappelijke app, heb ik het over natuurlijk de app van de Amigo's, heb ik gezien dat ze allemaal wakker zijn. Dus dat je op ze kunt rekenen.
1: School.

0: 6 met Joe Wells.
1: Hij zal er zijn met zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: Mary Clayton met de Shoop Shoop Song uit 63.

0: Het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, voor welke zal ik gaan deze week? Ik denk dat ik kies voor Cher. Ja,

0: tap. Wat een sfeer gelijk in de show. Ja, dit vind ik leuk om af en toe ook dit soort plaatjes tussendoor te draaien. Hier in dit programma ook Goedemorgen.
1: Juwelier Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft de nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen, met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst langs de autostrade Brussel-Gent. Telefoon in België 053 21 16 50.
0: Dat nummer werkt niet meer hoor, het is omdat je het weet.
2: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: Dit soort muziekjes kun je eigenlijk alleen beluisteren met factor 50. Dus je moet je altijd bij dit soort plaatjes insmeren. Dat is belangrijk.
1: Oh, jongens toch.

0: Circus.
1: Precies. Die Cindy. Ik wist niet dat er zoveel liedjes over een clown gemaakt waren. Ja, is de nieuwe generatie, zal ik maar zeggen. Die heeft dat allemaal niet meegekregen. Elton John nu.

uit de glorietijd van de zeezender Mi Amigo. 1977 om precies te zijn. Elton John. Ik ben altijd al fan van die man geweest. En vele luisteraars van mij met mij dus. Die heb ik weer een pleziertje gegeven. Een pleziertje gedaan, zo mag je het ook zeggen. Philadelphia Freedom, dat mocht klinken. En wat heb je dan nu voor ons in petto, Frans? Oh, deze. Ook dit is een vrolijk plaatje. Het maakt je blij.

0: je mee zit. Moet een mooie dag worden, toch? Ja, heerlijk. Ik kijk even naar het stemmen vandaag. En wat hebben al veel mensen meegedaan op mijn Facebookpagina? Ik ben er blij mee. Ik zie trouwens dat Rob de Nijs heel erg favoriet is. En dat een paar mensen misschien volgende week teleurgesteld geraken. Ja, dan denk ik aan Peter en José Kolen en aan Rob Stoffers bijvoorbeeld. En Patrick Verstraeten, die willen namelijk voor de Trox. En die hebben pas 4 stemmen, dus dat is onvoldoende.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Nou, daar komt hij dan, hè? Er moet weer veel gezoend worden vandaag, vind je niet? Ja, en nou is het wel genoeg. This is Golden Oldies Radio, all the time. Wherever you are, whatever you do. Golden Oldies Radio. Vind je die gouden ouwe echt leuk? Nou, dan heb ik er nog eentje voor je. Jerry Jackson. En daarmee duiken we zelfs helemaal naar de jaren 50. Tell her Johnny say goodbye.

Tijd voor het afscheid, zo te horen. Ja. Ook van ook goeiemorgen trouwens. De koek is op, zeggen ze wel eens, hè? Of anders gezegd, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, en dat bedoel ik natuurlijk niet negatief, hè? Want je weet het, dat ik het altijd weer leuk vind om de zondagmorgen 2 uurtjes met je samen te zijn. Tussen 8 en 10. En volgende week gaat dat weer gebeuren. Dat beloof ik je. De collega's zitten klaar. Die gaan de andere uurtjes vullen. Tot vanavond 8 uur. De sfeer van Miami op Golden Oldies Radio. En zo dadelijk natuurlijk keukenpret van Ton Schipper. Oh. Veel luisterplezier. En ik zeg tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schipholtunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wat een circus. Bij Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe valt er elke week wat te beleven.
3: Dames en heren, hoge eerpubliek, spits de oren, want dit moet u horen. Maak tijd voor uw favoriete muziek. Komt dat horen?

0: Als een echte dierentemmer heeft Frans weer een mooie voorstelling gemaakt van zijn Ook Goeiemorgen.
1: Kan Schippers.
0: En ik zit weer klaar met Toverhoed en Pet voor 2 uur.
1: Keukenbrett.
0: Vroeger was dat zo, hè? Wanneer het zomer was, dan wisten we... Er komt waarschijnlijk weer een circus naar de stad. En je had toen heel bekende circussen. Tony Boltini, Buglione, het Wiener Circus, het Russisch Staatscircus. Ja, dat mocht toen ook nog komen. Maar dat bestaat allemaal niet meer, hè? En toen had je nog circussen met olifanten, leeuwen en tijgers. En nu alleen nog maar acrobaten en clowns.

0: Blondie uit het eerste jaar van Keukenpret, 1978. I'm always touched by your presence.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: In 1922, na de fameuze wetten op het alcoholverbod, laten de FBI-agenten geen dag de speelhuizen van Chicago met rust. Maar deze razzia's draaien zelden uit op het sluiten van een lokaal. Want op dit moment drinkt men reeds in alle staten van de Unie Canada Dry in plaats van alcohol. Canada Dry had de kleur van alcohol. Zijn naam deed denken aan alcohol. Zijn fles leek op de flessen van alcohol. Maar het was geen alcohol. Het is dezelfde Canada Dry die u van

Alleen de jongens. Ho, ho, ho. Ik kan het niet meer halen. Twee, drie, vier. En alleen de meisjes. Eén, twee. Eén, twee, drie, vier. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

een circus. Heerlijk, hè? Als je hier niet mee opgewarmd bent, dan weet ik het ook niet. Ook al is het zondagochtend. Peter Enski Kolowenski, want zo noemde hij zichzelf vaak. Peter Kolowijn en de Rockets met Klap maar in je handen.

0: Vandaag in Keukenpret heel wat klassiekers die gaan over clowns. Dit was de eerste in de rij. Manfred Mann met Haha zet de clown. Je zult niet lang moeten wachten voor een de tweede in de piste komt.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Dit kan je niet faken. Die stem die is onnavolgbaar. Barry White, don't make me wait too long. Soms moet een mens wat geduld hebben. Zeker wanneer je bijvoorbeeld aftelt om nog eens iets te horen van je grote idool.

0: elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met Erik Hendricks.
1: Ja, aftellen. Ik heb een eerste nieuwe voor je van Jungle.

0: Nieuwe liedjes die passen in de sfeer van Mi Amigo, die draaien we ook graag in Keukenpret. Dit was Jungle met Sunshine. Laat de zonneschijn maar weer komen. Ik heb alweer genoeg regen gehad de voorbije week. Even kijken, waar waren we weer mee bezig?
1: Oh, wat een circus, nu heeft ons schipper in Keukenpret weer een liedje over een clown voor je klaargezet.
0: Het is een liedje in onze eigen taal. En je zult merken, al die liedjes die hebben een eigen verhaal. En heel vaak gaat het over een lach en een traan. En zo'n verhaal hoor je ook terug in De Clowns van Herman.

0: roses.
1: Mooi, hè? En leuk om nog eens terug te horen. Herman van Veen met de Clowns. Ik heb nog een echt circusachtig liedje voor je.
2: Oh, jongens toch. Wat een circus.
3: Ai, ai, ai. Que circo.
4: Ladies and gentlemen. This circus now has the honor of presenting to you the unique and world-famous attraction, Don Charlie's Singing Dogs.
1: Legendarisch uit 1956. Een kort stukje maar hoor, van de zingende honden van Don Charles.

0: aangekondigd door de one and only Sylvain Tak.
1: Dit is de tipper van Schipper.
2: Je kan het lekker shaken, dansen doen we.
0: Elke week kies ik een tipper.
2: Je kan het lekker
0: shaken. Eerste uur hoor je die van vorige week en straks de nieuwe. Dit is die van vorige week. De Wannabes en Johnny Valentino. Lekker shaken.
3: Kom Schipper.

0: Geen probleem toch? Want weet je wie wel kan dansen? De clown.
1: Oh, wat een circus vandaag in Keukenpret. Nu heeft ons schipper weer een clown voor je klaargezet.
0: De clown is altijd de ruggengraat van het circus geweest. Zelfs nog in de tijd, hè, toen er nog tijgers en beren en olifanten en andere exotische dieren mochten meedoen in de piste. Dat mag allemaal niet meer. Maar die clown, die is er nog altijd. Dit is de clown van BZN.

0: Een lief liedje vind ik dit. Van 61 jaar geleden, Barbara Lewis, Baby I'm Yours. Geschreven door iemand die in de 70s zelf ook heel wat hits zou scoren. Van McCoy.
1: Oh, jongens toch. Wat een circus.
2: Oh, what a mess. I mean, what a circus.
1: Oh la la. Quel cirque.
3: Hör mal zu. Was für ein Zirkus.
4: Ai, ai, ai. Que circo.
0: Ja hoor, en het is ook weer een bekende clown van de Everly Brothers. Het is Kathy's Clown. Don't

zondag een radiodag met de leukste muziek. Het MA-team bij Golden Oldies Radio van 8 tot 8. En ook dit is een onvergetelijke van Chai Coltrane.

Coltrane, Whoever Told You. Het is altijd interessant om eens een andere mening te horen, een ander geluid. Trouwens, nu we het daarover hebben, heb je onze Facebookpagina al eens bezocht? Ja, dat moet je eens doen. En als je wil, ook een reactie nalaten als je de programma's leuk vindt. Dat is altijd een hart onder de riem.

0: Buddy Holly, a brown-eyed handsome man. Ja, dat type ken ik hoor. Volgens mij heeft hij ook een rode neus en zijn gezicht wit geschilderd.
1: Oh, wat een circus, vandaag in Keukenpret. Nu heeft ons schipper weer een clown voor je klaargezet.
0: De laatste clown voor dit uur wordt je voorgesteld door een Zweedse zanger, Jan Torsten Svensson, beter bekend als Harpo, van de hit Movie Star in 1975. 2 jaar later probeerde hij het nog eens met deze rock'n'roll

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Enkele dagen geleden bereikte ons het bericht dat de drummer van ZZ Top overleden is. Frank Beard. Hij heette wel Beard, maar hij had geen lange baard. De twee andere muzikanten daarentegen, die hadden wel een hele lange baard. Dat maakte hen overal bijzonder herkenbaar. Ja, toen ik dat bericht las, dan dacht ik van ja, dan moet ik toch nog eventjes een oude van ZZ Top draaien. Heel goed om het programma op 2 uur van Keukenpret mee te beginnen. Je hoorde de Sharp Dressed Man. Goedemorgen vrienden, welkom bij Keukenpret deel 2. Met dank aan de collega's van de nieuwsredactie. We zijn weer helemaal bij over de toestand in de wereld. Over het weer, dat is ook altijd belangrijk. En uiteraard ook het verkeer. En nu Amanda Leer.
1: Give

0: 1978 was het eerste jaar waarin ik Keukenpret mocht presenteren. Zo lang geleden al. In Playa de Aro. En dat was een hit uit dat jaar van Mandaleer.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben alleen een historische waarde.

Smokey Robinson en de Miracles met de wereldberoemde Motown Sound om je zondagochtend op te vrolijken. Ook al ging het liedje over tranen, je wordt er toch ook altijd een beetje vrolijk van.

0: een stevig wandeltempo. Walking in Rhythm and the Blackbirds uit 1974. Dat was een bijzonder zeezenderjaar. Een aantal zenders moesten dat jaar stoppen. En twee gingen er gewoon lekker door. En dat was Radio Caroline en Radio Miramico.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale

thema van Keukenpret heb je intussen ook al door waarschijnlijk. Het gaat vandaag vooral over clowns. Ik heb heel wat mooie liedjes uitgezocht die over clowns gaan. Dit is een van de mooiste Nederlandstalige van

Een lach en een traan, daar gaan de meeste clownsongs toch over. Het was een van de mooiste liedjes die Ben Kramer ooit heeft gemaakt. Werd destijds trouwens ook heel vaak aangevraagd in verzoekplatenprogramma's. Ik heb er zelf eentje mogen presenteren, de Jukebox. Een tiental maanden in Playa de Aro zat ik toen. Er kwamen heel veel telefoontjes en brieven binnen. En er werd effectief ook heel vaak naar de clown van Ben Kramer gevraagd. Het liedje geeft dus op de een of andere manier toch een goed gevoel.

0: Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Als je een goed gevoel overhoudt aan onze zondaguitzendingen, elke zondag van 8 tot 8, dan zijn we al heel tevreden. Vrienden, ik ga weer een clown op je loslaten. Een vergeten clown.
1: Oh, wat een circus, nu heeft ons Schipper in keukenpret. Weer een liedje over een clown voor je klaargezet.
0: Van Gary Lewis en de Playboys. Remember.

0: in Zwitserland in de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt te Aalst heeft steeds de laatste modellen trouw- en verlovingsringen in wit en geel goud 18 karaat. Eveneens in platina bezet met briljant saffier en citroen. Het is prettig om te weten dat u bij Juwelier Zwitserland steeds kunt kiezen uit 1000 verschillende modellen aan groothandelsprijzen. Ringen in wit en geel goud reeds vanaf 1575 frank. Aan groothandelsprijzen vindt u gouden juwelen 18 karaat bij uw Juwelier Zwitserland. In de Molenstraat nummer 3 te Aalst aan de Grote Markt.
1: Voor Nederland en Vlaanderen, Golden Oldies Radio.
2: Dit is de tipper van

0: een Spaans sfeertje, dat doet het toch altijd in de zomer, hè? Ook al is voor heel wat mensen de vakantie intussen al afgelopen. In Vlaanderen duurt de schoolvakantie nog tot 1 september.
1: Elke zondag staat het ME-team voor je klaar. Vanaf 8 uur in de ochtend tot 8 uur.

gezet. Toen ik enkele dagen geleden begon op te zoeken welke liedjes er allemaal zijn die over clowns gaan, dan was ik verbaasd over de hoeveelheid daarvan. Dit was een dikke hit in 1967 van Dave Davis, The

0: Helaas, een artiest die toch te vaak vergeten wordt om nog eens te draaien. Jimmy Frey, die had er een dikke hit mee in 1980. Yet I Know.
1: Oh, jongens toch. Wat een circus.
2: Ai, ai, ai. Que circo.
0: Ik ga je nog eens een leuk clownsliedje laten horen. Van Bobby Goldsboro.

Dat dacht ik deze week ook toen ik naar buiten keek en ik alleen maar regenwolken zag. Shine, baby, shine. Mensen zitten altijd te zeuren als het te warm is, als er te veel zon is. En als het dan een beetje begint te regenen, dan is het van, nou, geef mij dan toch maar weer zon. Amigos, ik heb nog één clownsliedje om te draaien. Eentje in onze eigen taal. Een hele mooie uit 1968. Van Mark.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen. Terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde. Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder, vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

Domingo Sliedeling. Connie van den Bos en Drie Zomers Lang. Mier Nico's lieveling van 23 augustus 1975.

0: de Mi Amigo Lieveling van 28 augustus 1975 met Connie van der Bosch. En drie zomers lang was jij mijn liefste. Ja, inmiddels is het ook al drie zomers lang, hè. Wat wel, de Amigos op Golden Oldies Radio. Dan en nog met Keukenpret en Tom Skipper. Wij zijn vertrokken voor een vleugje of twee zout water.
1: Mi Amigo. Voor Lemmy Coats en Zwerde Bontvachtjassen. De grote mode Lemmy Media.

0: onze Crackling Rose van Neil Diamond. Ze had een mooi leven. Ja hoor, misschien zelfs zo'n even mooi leven als deze dame van Waylon Jennings. En misschien wel zo'n mooi leven als jij.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con

Een good-hearted woman, een vrouw met een groot hart dus. Dat is een beetje zoals mijn Marijke, hè. Ja, en dan ga je samen een huisje kiezen, boomtje, tuintje, hondje. Nee, wij wonen op een appartement. Dat zal niet lukken. En sommigen kiezen wel eens het verkeerde huis. Vraag dat maar eens aan de kerels van The Animals.

0: En als je dan toch op zoek bent naar een huis, dan heb je het nog liefst in de stilte van de stad.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is een bruggetje. Je weet het wel.
1: Ja, je weet het wel.
2: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje goed gegokt?
1: Ja.
0: Ja, had je het juist? Het is inderdaad Dana Winner en de stilte van de stad. Dat is spiksplinternieuw werk van Dana. En we wilden haar toch eens een hart onder de riem steken, want ze kreeg denkelijk nogal wat bagger over haar op Facebook.
3: Vandaag

0: Aha. Ja, dat is gewoon de groep, hè. Dat dacht je wel waarschijnlijk. Ja, een beetje ver gezocht. Oké, we houden het wat dichterbij, even naar de zuiderburen.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer.

0: wel eens leuk, hè? Zo af en toe een Frans chanson tussendoor met deze Ce n'est rien van Julien Clerc. Volgende nummer zorgde voor een nieuwe orchestrale sound in de R&B. Het werd een mijlpaal voor de Drifters.
1: Goeie

19 oktober 1959 kwamen ze op de eerste plaats terecht. Bleven daar 3 weken staan tot 8 november. De Drifters nog een keertje. And there goes my baby.

hangt er allemaal een beetje vanaf hoe je met de boot rockt. Want er zijn nog altijd van die veiligheidsvoorschriften ook, hè? Maar dat compleet terzijde. Hoe zit het? Zit je al aan tafel? Of ben je nog aan het aperitieven? Dat mag, hè? Ja hoor, drink er eentje op mijn gezondheid ook. En neem nog een borrelhapje.

0: is Radio Mi Amigo, de stem van Vrije Radio.
1: Zit op de Noordzee en ik draai platen.
0: Mi Amigo is de enige zender in de Benelux die zijn programma's uitzendt zonder censuur van de regering. Waarlijk, het geluid van Vrije Radio.

tip voor ons Caroline Moment. Je vroeg Palomine. Uit de gelijknamige LP van 1992 is die afkomstig. En het is van Betty Serveert. Ik moet eerlijk zijn, ik had er nog nooit van gehoord. En in Vlaanderen is het ook heel weinig gekend. Maar in Nederland zijn ze groot en gekend.

0: Een tip voor ons Caroline Moment. Door Nico verwijst, als ik het goed uitspreek, want ik ben een Vlaming. Sorry dat ik een beetje verkeerd Nederlands spreek. Maar dat is nu immers zo. Hè. Palomine uit 92, uit het gelijknamig album dus, van Betty Serveert. Een groep die ik zal moeten onthouden. Wil je zelf ook eens zo'n Caroline Moment, een LP-track, dat je zegt van, dat past wel op zondagmiddag? Laat het me gewoon weten.
1: Hello

klassieker onder de klassiekers van Simon en Garfunkel. Schenk jezelf nog maar een glaasje bij, hoor. Ja, doe maar op je gemak en zet je even rustig. Ik neem je mee naar de Back to Basics of Love.

country muziekje op zondagmiddag, dat past perfect bij de patatjes. Of misschien ben je nog steeds aan het aperitieven. Geen probleem, geen verhoor. Nee. Je doet wat je wilt. Jij kiest. Zoals alles in dit programma trouwens. En zo ook deze Luckenbach Texas. En misschien ook wel de zoutwaterhittip. Nog een keertje deze van vorige week. De prachtige stem van Suzanne Hoffs. Je kent ongetwijfeld nog wel van de Bengals. Haar nieuwste heet Casablanca.

toe. Het is toch prachtig, hè? Casablanca, de nieuwste van Suzanne Hofs, de zoutwaterhittip van vorige week. Ik heb alweer een nieuwe hittip voor je klaar. Die krijg je straks op het eind van tweede uur.

0: De dame met de grote vooruitzichten, Dolly Parton. Here you come again. En we blijven in die prachtigezelfde stijl. Dat doen we met ons vergeten pareltje, Sammy Smith.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

We hadden het er vorige week nog over, Leo en ik, over de fans van de Beatles en de Stones. Wie dat je kiest, ik weet dat Frans een grote fan is van de Beatles. Leo, die is van alle twee een grote fan. Ik ben eigenlijk meer fan van de Beatles ook dan van de Stones, maar ik ben meer fan van mooie liedjes. Dit is er eentje van, ja, de Beatles.

0: Ik geloof dat je dit nummer nog 2 minuten kunt laten verder lopen en dat het gewoon hetzelfde is. Hè? Na na na na en Hey Jude. Ja, zo kun je wel lange nummers maken, maar dat is niet de bedoeling op zondagmiddag. Straks heb ik nog meer van die prachtige parels. En als je die wil horen, dat zou ik heel fijn vinden, dan blijf je gewoon luisteren. Eerst hebben we voor u nieuws, weer en de toestand in het verkeer.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Weesp zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show.
3: Ow. He's back!
4: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

0: Amigos Lieveling.
1: Steve Harley en Cockney Rebel met Here Comes the Sun. Mi Amigos Lieveling van 21 augustus 1976.

0: Flamingo's Lieveling van 21 augustus 1976 stond op naam van Steve Harley samen met Cockney Rebel en Here Comes the Sun. Het zal eerder een beetje anders uitdraaien. We hebben een snikhete zomer gehad. Het zal dus wat kalmer mogen. En de regen is goed voor de salade, zoals wij hier zeggen.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.

0: Een hele goede middag.
1: Dat noemen ze dichterlijke vrijheid, hè? Van middel tot aan je schoen. Ja, ja. Maar het duidt duidelijk aan waar de broek precies moet zitten. Wie draagt bij jou de broek thuis? Gevaarlijk onderwerp.

0: uit het fenomenale album Rumours, Say You Love Me van Fleetwood Mac. En ja, eigenlijk een album dat ik mocht in de Caroline Moment rubriek steken. Maar ja, het zijn allemaal echte klassiekers die op het album staan. Zo ook deze. En nu we het toch over klassiekers hebben, laten we nog een keertje de westernwereld induiken. Paint Your Wagon was daar een heel mooi voorbeeld van. Daar speelde onder andere Lee Marvin de hoofdrol in. Het is 1969.
1: Every dog on Sunday, noon till two, we're serving up the finest tunes this side of the sea. That saltwater with old Ad Vlamic riding shotgun.

0: was born under a wandering star. Nee, zo laag kan ik echt niet. Misschien dat Joe daar wel aan zou vragen, maar ik helemaal niet. Jammer, het is echt een pracht van een stem, deze Lee Marvin. En nog een keertje de wandering star. We gaan een beetje dichter naar hier te komen. Dat doen we met Babe. Die ken je ongetwijfeld nog wel. Dat was een van die hits van Styx.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

smaakt het een beetje? Ah, ik geloof nogal. Neem nog een beetje zuur. Dat zal extra smaken op je laag vlees. Ik ga me ondertussen klaarmaken voor de rubriek van Leo Kenisch. Die krijg je binnen een nummer of twee. En dit keer gaan we het hebben over Julio Iglesias. Althans, Leo, doe dat.

we kunnen wel zeggen, we hebben erin gehad, hè? Een ET en jij, want dat wil zoveel zeggen. Of een snikhete zomer. Ja, zelfs toen al in 1975 hadden ze dat. Dus het is geen unicum voor dit jaar. Het werd bezongen door Joe Dassin. Everyone.

0: FM.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: En dan gaan we even terug naar de zomer van 1979. Een tijd waarin de radio nog overal muziek bracht en de Julio Iglesias niet van de hitlijsten weg te denken was. Quiere Me Mucho is het nummer gekozen door Leo. Julio Iglesias maakte van deze prachtige klassieker een enorme hit. In Nederland kwam de plaat eind juli 1979 de top 40 binnen. En vanaf 1 september stond Julio maar liefst 5 weken lang op de nummer 1. Maar luister goed, want Quiere Me Mucho was toen al een oud liedje. De melodie werd in 1911 geschreven door de Cubaanse componist Gonzalo Roig. Later kreeg het nummer ook een Engelse tekst en kennen we het als Yours. En nog een klein wistje datje voor de echte platenliefhebbers. Op het album Emociones staat ook een nummer dat Quiere Me heet. Maar dat is een heel ander liedje, gebaseerd op de Polo Vester dansen van Alexander Borodin. Daar gaan we het nu niet moeilijk over doen. We draaien gewoon de goeie. Julio Iglesias, Quiere Me Mucho. Een heerlijke brok Spaanse romantiek uit 1979.

Quiere me mucho van Julio Iglesias, of zoals wij vroeger zeiden, Jultje met de regenjas. Heb ik de Beatles al gedraaid vandaag?

wel, ja, jij vindt het leuk, ik ook. Dus als wij tweeën het leuk vinden, wat doen we dan? Hè? Dan laten we ze horen, de Beatles. En daarnet nog dus Julio. En dat was in Habemus Papam. Wat de volgende wordt, wel, dat zul je wel horen volgende week. Dan zal Leo weer iemand uit zijn hoge muziekhoed toveren.

0: Rotterdam biedt u nu de Michelin XRM-band met 40% korting. De Michelin XRM, de vierseizoenen band voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting, inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
1: Autobanden, de Sprint.
2: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.

0: We zijn terug aanbeland in de Miami Girl Top 50 van 25 augustus 1974. En op de nummer 5 in een 9e week notering hebben we een zakker. Vorige week nog op 2, nu zakt hij dus weg. Terry Jacks en If You Go Away. En op 4, aha, een stijger van 6 in een 5e week. De Miami Girl Top 50.
1: Nummer 4.

Dat zeg ik ook altijd. Je kunt er niet aan doen dat je papa arm is, maar dat je schoonpapa arm is, dat is je eigen fout. Papa was a poor man, 1974 uiteraard, want hij stond toen in onze hitparade Jack Jersey op 25 augustus in de Miami Gold Top 50. 5 weken stond hij genoteerd en hij kwam gestegen van 6.

0: 9 weken in het totaal genoteerd op de 25 augustus 1974. Ricky Gordon en Such a Night. En in die 9e week bleef hij gewoon op 3. Op 2 een stijger in een 4e week van 5. Ik heb het over Mud.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2. Now this here's a story.

0: de pure rock, of heten we dat, glam rock van Mud met hun Rocket. In hun vierde week stegen ze van 5 naar 2. Dat wil zeggen, juist, ja, de nummer 1. Eens denken wat dat zou kunnen zijn.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Ja hoor, ons Dalida staat nog steeds bovenaan de lijst met

0: 7 weken in een totaal genoteerd van 5 weken op dat bovenste stekje, zoals ze dat zeggen. Dalida en Gigi Lamoroso op zondag 25 augustus 1974 stonden ze daar nog. Of het volgende week zo is, je zult moeten luisteren naar Zoutwater om dat te weten. En waar je ook voor moet luisteren, is om te kiezen of je nu het origineel of de cover wil. Het woord is aan jou.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Mary Clayton met de Shoop Shoop Song uit 63.

zalig, hè? Ja, je zit in mijn hoofd van de drieërs. Het was een tijdje geleden dat we nog van de jongens hadden gehoord. En ik vind het in elk geval een mooi nummer. Nog veel meer mooie nummers krijg je zo dadelijk in de Pop Express met Erik. Die zit al helemaal klaar. Daarna heb je nog Joe en Wim. Tot vanavond 8 uur zit je zeker en vast safe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle twee drones aangetroffen, waarvan één met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en één die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N335 is dicht. Die dam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wat een

0: Ja, hier gebeurt het elke zondag. Het is magisch, die sfeer van Mi Amigo. En ook die plaatje kwam natuurlijk uit de jaren 70, Magic met Pirates.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En zoals u van ons gewoon bent, af en toe naar de jaren 70 met ook deze wereldhit van Nick McKenzie. Dit is Juanita.
6: Ik wens je hier, je luistert naar Pop Express met Erik Hendricks.

0: Golden Oldies Radio.
1: Maar zondagmiddag, dat is ook even uitrusten van de drukke werkweek. Dat doen we in het volgende uur met The Carpenters. And We Only Just Begun.

Heerlijk is dat op de radio. Met je love. Ja, zo is dat wel met de Bellamy Brothers. Ik kwam net 76 met Let Your Love Flow. Ja, het is zondag.

0: muziek is van alle tijden. Dat is wel duidelijk met de Music Steken Over van de Jacksons. Ja, waar is de tijd dat je wekelijks naar de platen, ja, winkel ging en je plaatjes uitzocht, ofwel die grammofoontjes even beluisteren en dan zeggen van ja, nou, die koop ik dan.
1: De grammofoonplatenspecialist Willy Hermans de Sint-Niklaas verkoopt grammofoonplaten en muziekcassettes allemaal met 20% korting. Willy Hermans de Sint-Niklaas is de zaak voor discount- en promotieaanbiedingen.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Yo, so fijn. 1973, ik kwam hem terug tegen deze week, het singeltje. Ik dacht van, ja, die Carly Simon, dat is een tijdje geleden. Dus draai hem maar op zondag. Ook als deze heer zijn regelmatig de gast in dit programma. ABC en All of My Heart.

De jaren 90 stond ik regelmatig met de jongens hier op het podium. Zij ons natuurlijk als groep en ik als DJ. Dat waren de Scabs met Guy Swinne. De plaat The Time kwam uit een succesvolle LP. Royalty in Exile. Om compleet te zijn, dat maar. Zo, wij zijn toe aan het volgende item. We gaan weer iemand in de belangstelling zetten. Dat is, ja, dat is toch wel een hele mooie stem. Die nu... ja, die nu we gaan te horen brengen. Daarvoor gaan we naar Mullingar. Dat is in Ierland. Van daar werd geboren op 16 oktober 1939 een Ierse zanger. Ja, hij was de jongste in een gezin van 8 kinderen. En toen hij 8 jaar was, overleed zijn vader. En toen hij 15 was, zijn moeder. En na haar dood ging hij in de leer bij een lokale krant als letterzetter. Rond diezelfde tijd richtte hij met zijn broer Ben het bandje The Drifter Showband op, waarin hij gitaar speelde en zong. En in 1964 nam hij zijn eerste singeltje op, de Del Shannon cover, The Answer to Everything. Ja, het nummer werd in Ierland direct een succes en bereikte de 4e plaats in de Ierse hitparade. En daarna volgde een grote reeks hits, waaronder de nummers Pretty Brown Eyes van 66 en The House with the Whitewashed Gable uit 67. In 69 had hij voor het eerst succes buiten Ierland. Met het nummer Make Me an Island haalde hij dat jaar de 3e plaats in de UK Singles Chart. En werd het ook een hit in het Europese vasteland. Ja, het zegt jou natuurlijk wel wat. Make Me an Island was natuurlijk van Joe Dolan. Amigos, ik neem je mee naar 1969 met Joe Dolan en Make Me an Island. Mi amigo.

Ja, dat is weer een momentje om mee te zingen, denk ik dan, met Joe Dolan. Make Me an Island op Pop Express. De man moest in het najaar 2007 het wat rustiger gaan aandoen van zijn dokter, omdat hij uitputtingsverschijnselen vertoonde. Hij zegde daarom zijn geplande concert af. En op 26 december verslechterde zijn situatie en werd hij naar het ziekenhuis in Dublin gebracht. Daar overleed hij diezelfde namiddag om 3 uur. En op 68-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Hij werd op 29 december in zijn woon- en geboorteplaats Mullingar in Ierland begraven. Zo, dat was nog eens een verhaal. Mi amigo radio. Ja, verhaaltjes, daar zijn we hier goed in. En ook met lievelingen, want u weet het, daarvoor gaan we naar Amsterdam. We gaan naar Jan Vermeer.

0: Ja, dat is klassiek. Het is een eendagsvlies geworden, die Honey Honey van Marie Kelly. Oh, ja.
1: Ik ga graag naar school.
0: Ja, dat zal wel moeten, want het is binnenkort weer school, hè? Ja. Ach, wat is dat toch? Wij gaan naar de jaren 90 met Brother Beyond en The Harder I Try.

is weer een van die zondagen dat je zegt van, ja, laten we rustig zijn en eens uitblazen van de werkweek. Karen Carpenter was dat uiteraard in de jaren 70 met We've Only Just Begun. Ja, en wij door naar John Parr.

0: Ja, het is wat tegenwoordig met Altijd op Vuur. Ja. Ja, dat is wel een beetje triestig om te zien natuurlijk. Hè. John Parr met de St. Elmo's Fire.
1: Het kostuum is terug en de Kledingboxer is daarvoor een dubbelgoed adres. De nieuwe kostuumcollectie omvat alle moderne en klassieke modellen in uitsluitend werkstoffen. En bij aankoop van een kostuum bij de Kledingboxer gratis kiezen uit bijvoorbeeld een combinatie, een regenjas of vele andere waardevolle artikelen. De specialist in betere dames, heren en kinderkleding noemt zich niet voor niets de Kledingboxer. In Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

daarmee was een stempel gezet in de jaren 70. Het nummer komt uit 74. Nick McKenzie, wat een charmante man is dat. Juanita. En ja, die man die brengt nog altijd singles uit. En ook deze ken je vast.

Heerlijk is dat nummer van Stephanie Mills. Never knew like this before. Ja, zo is dat. Dit is alweer het eerste gedeelte van de uitzending van Pop Express. Die hoort op zondagnamiddag. En daarvoor gaan we nog even voor het nieuws en het weer en het verkeer naar 3G.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: Je hebt klassiekers en klassiekers. Wel, dit was een grote van Michael Nesmith met Silver Moon. Goedemiddag.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.

0: Okay.
1: Ja, sympathieke man was dat, Harold Brown. In de jaren 80 mocht ik hem interviewen en ontmoeten. In Leuven was dat So You Win Again. Het was uit 77. Ja, kom weer. Zo. Ja, dat is het ook alweer. Ja, goedemiddag. Het is zo ongeveer 21 graden in Vlaanderen. Het is zondag 23 augustus en ik breng je weer tot het uur.

0: Ja, zo loopt dat lekker hier op zondag met Jackie Moore. Ja, ze meent het helemaal. This time, baby, I know it's for sure.
1: California, California.
2: Lekker zeg, zo'n combi-snack van California.
1: California.

0: En in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Hoi, hoi. Ik hoor je denken van, nou, die stem ken ik wel. Dat is niet verwonderlijk. Het is de stem van Jim Diamond, die ooit leadzanger was van PhD met I Won't Let You Down. Hij had een hit in 1984 met I Should Have Known Better. En dit was een van de populairste bands in Nederland. BZN.
1: Golden Oldies Radio.

0: Ja, we missen haar een beetje, Yvonne Helleman, met If I Can Have You. Wie we niet hoeven te missen, dat is natuurlijk Jowels.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Mary Clayton met de Shoop Shoop Song uit 63.

0: Het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, je hoeft hem niet te missen. Straks tussen 4 en 6 dan hoor je Schoonschip met Joe Wells. En die heeft weer heel wat in het petto vannacht. Buenos días. Good afternoon.

Ja, leef je maar eens lekker uit met deze plaat. Lekkere 70s rock met Kansas. Carry On, Wayward Son. Zo heette dat. Leuk, ze hadden altijd van die leuke hoezen, vond ik. Ja, ze maakten er wel werk van in de jaren 70. En als je dit geluidje hoort, dan gaan we weer iemand in de belangstelling zetten. Ja. Daarvoor gaan we naar John Edward. We gaan naar Whakatane. Op 26 maart werd hij geboren in 1947. Het is een Nieuw-Zeelandse zanger die populair was tijdens de jaren 60, de jaren 70 en de vroege jaren 80. Hij is gedeeltelijk Maori. Zijn vader Eddie Hopata speelde in 38 voor de Maori All Blacks. Zijn moeder was blank. Hij groeide op in Kewarau, het noordelijkste eiland van Nieuw-Zeeland. Hij is het meest bekend in Nieuw-Zeeland en Australië, waar hij ook al heeft gezongen in Las Vegas, Nevada en Hawaii. Waar hij werd gemanaged door Kimo Wilder McVeigh. En in het Verenigd Koninkrijk werd hij bekend door de hit If I Only Had Time in 1968. Hij had daar de derde plaats in de hitparade en was 18 weken vertegenwoordigd in die Britse hitlijst. Het was een coverversie van de song Je n'aurais pas le temps uit 67 van de Franse zanger Michel Fugain. De song scoorde ook in Nederland met een tweede plaats, waarna Frank Purcell Orkest een bescheiden hit had met een instrumentale versie van deze song. Ja, ik heb het een beetje gezegd. We gaan terug naar 1968, amigos. If I Only Had Time. We gaan naar John Rawls. Hey, amigo.

only time. Wat een mooie stem hoor, die John Rawls met If I Only Had Time. Nou, dat... Mi Amigo Radio. Ik wil zeggen dat ik ook af en toe wel een probleem heb met tijd. Ik heb, u kent het wel, veel te weinig tijd. Ja, we gaan andere tijd nemen met

Ja, ik weet niet wat hij wil zeggen eigenlijk, l'amour à la française. Wat zou het willen bedoelen? Ja, maar ze waren wel populair. Die Art Sullivan kwam uit Brussel en Kiki was eigenlijk een snoeipoes op de hoes. Ja, zo begon het een beetje. Ze vroeg aan haar, kan jij ook zingen, meid? Ze zei maar, ja, dat zal ik dan maar doen, zeg ik. Spring in het veld, big veel. Think of you.

0: Whitfield was een spring in het veld en ze had een 1 hitje. Ja, wel gedeeld 1. Think of you and I need your body tonight. Wat wij een beetje meer aanspreekt is een lekkere zeezicht.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Ja, je zou denken dat we naar Californië reizen of naar Texas voor een lekkere country plaat, maar niks is minder waard, want we gingen... Weet je waar we gingen? We gingen naar Nederland. In de omgeving van Kaatsheuvel in de jaren 70 werd dit nummer gemaakt door de Tumbleweeds met Something in Between. Ja! Wees welkom, dit is Pop Express. En Jimmy Ruffin.

0: Zo'n lekkere meegezien plaat hier bij Pop Express met Jimmy Buffett. Hold on to my love.
1: Vrienden van Miamico, er is nu een compleet Miamico pakket verkrijgbaar. Dit pakket bevat verschillende foto's van de DJ's en het zendschip, een Miamico sleutelhanger en 10 nieuwe Miamico stickers. Dit unieke Miamico pakket kunt u bestellen door middel van een internationale postwissel of een bankcheck ter waarde van 200 Belgische frank of 13 gulden te sturen. Naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. Ook voor u is er nu dat nieuwe en unieke Miamico pakket.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Het echte, authentieke geluid van Miamigo.

0: Nou, dat is ook apart. Dat is een beetje vroeg voor Joe, zie ik. En die is al vroeg op tijd. Staat hier met Nick een beetje mee te zingen met de Cozies, met If I Had You. Maar de Cozies, die hadden ook wel van die lekkere wegdroom songs, als ik het zo mag zeggen.
1: Look around you. And everybody's gotta learn sometime.
0: Ja, mooi is dat, hè. Ook dit nummer.

De jaren 80 natuurlijk die wij met Freezo. Ja, dat was het ongeveer voor vandaag. We gaan het beest loslaten in het volgende uur met Schoonschip en Joe Wells. Heeft u nog een lekkere, fijne zonnige avond. En tot dinsdag voor de herhalingen of anders.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: deze temperaturen.
1: Luister vrienden, welkom. Welkom in deze nieuwe aflevering van Schoonschip met Joe Wells. 2 uur te gaan tot 6 uur. We gaan er wat van maken samen met Geri van den Putten, onze muzieksamensteller. Maar deze week heb ik toch wel wat meegemaakt, hè vrienden. Ja, je gelooft het nooit. Ik vraag aan mijn vrouw, maak eens een keertje ossetong in Madeira saus. Kennen jullie dat?
2: Ja.
1: Ossetong in Madeira saus. Ja, ik vroeg aan mijn vrouw, lust je dat ook? En weet je wat ze zei? Ik lust niks dat uit de mond van een dier komt. Oh. En toen besloot ik dan maar een eitje voor haar te bakken.
3: Lord have mercy.
1: Straks neem ik jullie terug mee in de tijd. Kennen jullie Fred Emmer nog?
4: Goedenavond.
1: Dat is voor straks, maar eerst...
5: Mijn vrienden zeiden dat ik te veel drink en dat ik er iets aan moest doen. Dus, vandaag vier ik dat ik al 6 maanden geen contact meer met ze heb.
1: We gaan naar 1979 met dit Britse popicoon. Ik heb het over Elton John. Hier is hij met Are You Ready for Love?

0: dit was hem helemaal. Helemaal Elvis Costello, beste vrienden. Muziek die gebruikt werd voor de film Notting Hill, zoals je wel weet natuurlijk. En afkomstig van Charles Aznavour, of moet ik zeggen, Charles Aznavour. Nou ja, Elvis Costello die wordt volgende dinsdag 72 jaar. Hij was vroeger ooit nog computerprogrammeur. Tegenwoordig hebben ze daar een mooier woord voor, namelijk IT'er. Of moet ik zeggen, IT'er.
1: Let op.
2: Joe Wells.
3: Onthoudt u die naam.
1: Onthoudt u die naam.
4: Yesterday.

It's easy to fall in love with a guy like you. Zo ging dat allemaal vroeger. Heel simplistisch natuurlijk. Samen met Marta en de Vandellas. Deze jongens komen uit Den Haag en ze hebben een schitterende, meeslepende beat waar ik heel veel van hou. Luister maar.

0: Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Ik sta elke ochtend heel vroeg op, maar ik ben niet de

vrolijk en luchtig nummer. Typisch de jaren 70. De muziek die wij altijd, waar wij altijd van houden. De classics, ze komen uit Limburg natuurlijk. Met Gimme That Horse.

0: 1968.
1: Waar zat jij in 1968? Wel, ik zat in het vijfde studiejaar samen met Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. En typerend voor die periode waren de cowboy- en indianenfilms. Denk maar aan John Wayne en The

Zijn er genoeg kroegen in de hemel? Wel, Erik Hendricks die naast mij zit, die zegt... Ja, er zijn genoeg kroegen. Vooral in België, waar je heel veel bier kan drinken natuurlijk. En, zegt hij ook, de hemel is heel...

dit kon ik niet laten natuurlijk, hè. De verliefdheid, het gevoel dat de liefde een paradijs kan zijn, stel je voor. De Amerikaanse zangeres, voormalig frontvrouw van de Go-Go's. Ik heb het natuurlijk over Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Ondertussen is Erik Hendricks huiswaarts gekeerd, want het bier is

0: Nederland.
1: Automobielbedrijf Sandy Ford en Troost Rokanje. Het adres voor een goede, gebruikte, ANWB-gekeurde auto. En een half jaar volledige garantie. Dat biedt Sandy Ford en Troost. Raadhuislaan 1, Rokanje. Telefoon 01884 26 76. Automobielbedrijf Sandy Ford en Troost Rokanje.
2: Frans, Ton, Ad, Eric, Wim en Joe. The MA-team. Their mission, serving you and making you feel good with the authentic sound of Mi Amigo. The MA Team, every Sunday on Golden Oldies Radio.
3: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.

Desmond Dekker en The Aces met Israelites 69. En weet jij wie de sexiest man alive was in 89? Dat vertel ik je zo dadelijk. En het was niet Erik

The Sexiest Man Alive in 89, dat was niemand minder dan Sean Connery, die 6 jaar geleden stierf. The Sexiest Man of the Century werd hij ook nog eens een keertje in 99. En dat allemaal werd bekendgemaakt door het entertainment tijdschrift People. Connery weigerde ooit de rol van Gandalf in de succesvolle epische filmreeks The Lord of the Rings. Zijn reden was dat het script van de film hem niet duidelijk genoeg was. Als het regent moet je niet naar buiten gaan, blijf dan lekker binnen. Zoals David Garrick, Don't Go Out in the Rain. Ook deze week ging Gerry van der Putten weer heel diep in ons Mi Amigo archief. Er is Nancy

Black Box. Begin jaren 90 hadden ze een fantastische hit met dit nummer. Everybody, everybody. Pete Townshend was ooit de gitarist van The Who, weet je nog wel. Hij heeft een solo nummer gemaakt in 1980. En dat heet dan Mijn Liefde opent alle deuren.

Let My Love Open The Door van Pete Townshend. En daarmee gaan we ook het laatste nummer inwijden, namelijk Esther Phillips. 1977. Wij gaan eruit voor het nieuws van 5 uur en het verkeer met Native New Yorker.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten hoge bewolking. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
1: Tuurlijk luisteren wij allemaal naar de sfeermakers, de Amigos, hier bij Golden Oldies Radio. En dat met een goede muziek vanmiddag. Ik was trouwens aan het luisteren vanmiddag tussen 12 en 2 naar Ad Vlaming. En zijn tweede plaat, dat was er eentje van, ja, Neil Diamond. Ik denk, hey, leuke plaat, dat ga ik ook doen. Was het Cracklin' Rose?
2: Cracklin' Rose.
1: Hij zegt dat zelf, Cracklin' Rose. Wij gaan iets verder terug in de tijd. Wij duiken naar 67 met dit nummer, The Boat, The Die Row.

iemand toch een warme stem. Neil Diamond met zijn hit uit 67. The Boat Did I Row. Ik kreeg een mailtje van Wendy en Jaap Heerenveen. Ze zijn verwente line dancers. En ze zeggen, waarom draai je geen plaatje van Billy Ray Cyrus? Ik dacht, hé, waarom niet? Het kan, het is leuk, het is gezellig.

Zo, die zit er ook weer op. De linkshandige Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. De zanger, acteur, de vader. De vader van 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen. Niet te geloven, waaronder ook

Wat een feest. En nu is het tijd voor Carly Simon. Ze is 83 jaar geworden dit jaar. En als bij verrassing heeft ze dan maar gewoon een nieuwe LP gemaakt. Die heet Comes in Waves. En daaruit draai ik voor jullie speciaal vandaag Do It Anyway.

1,85 en wat een stem, jongens. Een klok van een stem, zoals wij dat zeggen. Het is haar 24e studio LP. Ja, het is een beetje allemaal origineel materiaal. En dat sinds 18 jaar geleden. Vijf decennia is ze bezig. Ik moet eerlijk zeggen, op deze LP blikt de legendarische singer-songwriter terug. Ze gaat tegelijk ook vooruit. En uit deze LP hebben wij voor jullie vandaag Do It Anyway gedraaid.

0: 15 jaar na zijn overlijden draaien wij nog eens een keertje Bobby Farrell. De man werd amper 61 jaar, stierf door hartfalen. En dit was hem. Ja, je kent hem, Bobby Farrell van Boney M natuurlijk. Dit was hem nog eens een keertje met zijn Bamboo Song. Yeah.
1: Nieuw.

0: speelden nu voor één keer, niemand natuurlijk, dus ook niet Gerard Joling. Zijn nieuwe single die heet Voor één keer.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken.

0: Wat een mysterieuze, dramatische popsong. We hebben het natuurlijk over Cher met Dark Lady uit de jaren 70. En de dame is ook al decennia bezig en wordt, als je het mij vraagt, nooit een dag ouder. Remembers the 60s. Big John.
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6 foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody

0: Goedenavond.
1: Een uurtje geleden had ik het over Fred Emmer. En vandaag herdenken we ook Fred Emmer zijn geboortedag. Hij was namelijk de kleinste nieuwslezer van de NOS. Hij deed iets 26 jaar lang tussen 62 en 88. Fred Emmer werd uiteindelijk 85 jaar.
2: In België gaat ook de Waalse deelregering Nederlands Huis vuil weren door een verbod uit te vaardigen tegen het storten daarvan in Wallonië. Eerder al had de Vlaamse deelregering een dergelijke maatregel genomen. Nederlandse vuilverwerkingsbedrijven zochten na dat Vlaamse verbod hun toevlucht tot stortplaatsen in Wallonië.

0: Stevige rock voor de zussen Anne en Nancy Wilson, de Amerikaanse rockband Heart. In 1976 hadden ze een grote hit met dit nummer, Magic Man. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Barry Mann, I Just Can't Help

0: De teaser, het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Mary Clayton met de Shoop Shoop Song uit 63.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Iedere zondag van 4 tot 6 Schoonschip met Joe Wells op Golden Oldies Radio.
3: En het belangrijkste is natuurlijk dat je het gezellig maakt met elkaar.

0: Joe Wells.
1: Nieuw van K-Tel. 40 all-time greatest hits op 2 stereo. Based door originele artiesten zoals Shock and Blue. I'm your Venus. The T-Set.
2: My Bella me.
1: Creedence Clearwater Revival. The Mamas and the Papas.
3: Monday.
1: Scott McKenzie.
3: San Francisco.
1: The Cats. Beach Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie's, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tel's 40 all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50 €. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tel's nieuwe dubbel LP, 40 all-time greatest hits.

Taylor Dane, de Amerikaanse zangeres met haar krachtige soul- en popstem. En natuurlijk met een oud nummer van Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

Wat een mooie tijd. 1967, we droegen allemaal bloemetjes in ons haar. Dat is nu de dag van vandaag. Wel een beetje anders, maar goed. Dit was Scott McKenzie met San Francisco. We blijven een beetje in die periode, een beetje later. En dan gaan we natuurlijk naar de Vietnamoorlog. Ik heb het hier over John Fogerty met zijn groep CCR, Creedence Clearwater Revival. Hier zijn de jongens nog eens een keertje met Fortunate Sun.

0: Lieve vrienden, mijn zendtijd zit erop. Wim van Egmond staat klaar met zijn zeezicht. En ik kan alleen nog maar zeggen, een fijne week. Veel plezier met de collega's. En graag tot volgende dinsdag of zondag.
1: Hebben jullie ervan genoten?
2: Doei.
3: Golden Oldies Radio.
4: Wat doe je? Wat doe je?

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

hebben hem helemaal schoongehoord. Dat betekent dat je van begin tot eind mijn kwekkende stem er niet tussen hoorde. The master of the funk and the soul. En de soul and the funk. Ik werd gegrepen door hem 1973. Ik hoorde de Sex Machine, maar daarna dan die funk, die muziek. Oh. Ik heb toen alles beluisterd van James Brown. Ik was er helemaal weg van. Het is zo'n rete commercieel nummer, maar wel een leuk nummer om terug te horen, toch? Ja. Hij voelt goed. Ik voel me ook goed. Want volgens mij zijn alle problemen met computers opgelost. Er is nog één piepje wat dwars zit. En ik hoor u denken, waar heeft hij het over? Dat had u vorige week moeten luisteren, dan had u het geweten. Wees welkom.

0: dit is voor mij wel heel lang geleden dat ik deze gedraaid heb, hoor. Ik ging toen naar de platenmaatschappij. Ik weet niet meer welke dat precies is. Jack Jersey Sri Lanka, mij Sengela, of ik die veel wilde draaien. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. En belang van de plaatjes draaien voor de artiest natuurlijk. En toen helemaal niks meer. Dus dat was 1978. Ja, toen ging je nog echt naar de platenmaatschappij om je plaatjes te halen. Je kocht ze natuurlijk niet voor een radiostation. Dat zou te gek zijn, hè? Zij wilden dat er graag gedraaid werd. En dan zeiden we, nou, geef maar, geef maar. Ja, soms deden ze daar heel moeilijk over. Het is niet echt wat geworden, maar het is wel een lekker nummer om nog eens een keer om terug te horen. Althans, dat denk ik wel. Voor u in dit geval. Maar daar doe ik het voor. En dat is niet omdat ik wil slijmen, maar het is gewoon zo. Weet u dat ook weer? Julio Iglesias. Problé Diablo.
1: Pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos.

Ja, dat bracht ons toen in de tijd in 2008 gewoon naar de begintijd van de soul. We praten van 1965 tot 1975. De ultimate soul, zal ik maar zeggen. Zij deed dat. Oh. Amy Winehouse. Valerie. Oh, het is zo jammer dat het leven van haar zo goed voorbij is gegaan. Want ze had zoveel in haar mars nog. Maar niet genoeg. Jammer. Maar we genieten maar naar van wat ze heeft uitgebracht toen in de tijd. Tom Jones. En Love Me Tonight.

0: Holding Back the Year, Simply Red. Dit was de albumuitvoering. Er zit niet zoveel verschil in, dat weet ik. Dat intro is alleen wat langer en ik heb dat intro er gewoon lekker van afgeknipt. Zo monotoon klinkt dat, dat doe ik wel eens bij meer liedjes hoor. Dan hoor ik denken, ja, dat is niet leuk. Maar je hoort het niet. Je hoort het niet, laat ik het zo zeggen. Something, ja, dat kent u van de Beatles, hè? Ja, dat weet ik, dat u dat van de Beatles kent. En in de dubbel draaien kan ik de Beatles draaien. Dat doe ik uiteraard niet, om het simpele feit. Ja, als je iets van de Beatles draait, dan zeg je eigenlijk tegen mij, ik weet niks anders, stel er nog zoveel leuke muziek is. En vooral bij Something. Something, Something. Dit keer in de uitvoering dan van, ja, welke? The Miracle Workers en Shirley Bassey.
1: Kom, ga je mee. Luister mee en stap in bij Wim van Egmond, die je meeneemt met een muzikale reis door...

0: Crystal. En de Golden Days. Of radio in dit geval dan, hè?
1: Ja.
0: Die beleef je. Niet herbeleef, maar die beleef je. Want herbeleef is iets anders, hè? Die beleef je gewoon hier. En dan hebben we het natuurlijk wel over de muziek die gedraaid werd toen in de tijd. Supremes.

helemaal in lekkere sferen toch als je dit hoort, ja. Van wie het was. Komt gewoon uit Amerika. Van McCoy. En de Soul Cha Cha. 1977. Ik vind het zo aanstekelijk, maar u als vaste luisteraar weet toch, hè? Als het een beetje uit het Zuid-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse invloed hebben, dan word ik helemaal lyrisch. Zeg ik dat goed? Oké. Ga er maar vanuit dat ik het goed zeg dan. Sandy Coast. And Just a Friend.

0: Gern Wertland, zo'n dansen met meer in de morgen. We hadden het net over het dansen, dus in dit geval. En toen dacht ik, doen we er nog een dansplaatje bij. Maar dan op z'n Duits, hoe ze dat Duits doen. Hebben we nog meer dansbare plaatjes? Jawel, La Danza de Zorba bijvoorbeeld. Hoppa!
1: Hoppa!
0: Hop! Trio en ik! Hop! 1, 2, kom op, met de ziekenhuis, Takkie. Weer alles aan de kant, u weet het, hè? Hop!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover...

Yester You. Yesterday. 1969. Oeh. Stevie Wonder. Toen was hij net af van het Little Stevie Wonder. Want hij werd vroeger Little Stevie Wonder. Struikel over mijn tong. Maar ja, ik doe het maar één keer, hè? En niet twee keer. Dat scheelt weer. Ja, terug in de tijd, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, toch? Heel vaak terug in de tijd. Toen je nog misschien nog in de luie zat, ja. Heb je daar nog herinneringen aan? Dat je zo'n vieze broek had altijd. Ja? Of niet? Shocking Blue. Uit datzelfde jaar. Dat is toeval. Dan wij zetten in dit programma. The Mighty Joe.

Ik zat even in mijn Waddenzee-bakje te kijken. Uit de tijd dat ik nog voor Radio Waddenzee het ochtendprogramma deed. En toen kwam ik allerlei leuke liedjes tegen. Er zat deze dus ook bij. Ik denk, joh, waarom draai ik ze niet in? Bij deze dus gevonden natuurlijk. Ja, dat is het voordeel dat je wat meer tijd hebt om wat meer aandacht te geven. Nog meer aandacht dan dat je normaal doet. Om de liedjes uit te zoeken voor je programma. Laat ik het al zo zeggen, hè? Even kijken hoe ik het zeg. Alleen dat Radio Waddenzee, ja, dat was gedoemd om te mislukken gewoon. Gebrekkige geleiding en dergelijke. Dus, ja, en dan houdt het op een gegeven moment snel op, hè. Ja. Als jij maar alleen maar op die middengolf zit, dat werkt niet. Nee. Kijk, in de jaren 70, 1971 in dit geval, was de middengolf, voilà, c'est très bien, zeg ik altijd maar. Wie heeft er nog een middengolfradio? Dat is net zoals met DAB. Dead and Buried, zeg ik altijd. Black and White van Greyhound.

Desmond Dekker en de Aces. Here's a Eliza. 1969, ja, ik zeg het nog even erbij. Soms denk je wel eens van, hoe lang is dat geleden? Nou, dat is heel lang geleden alweer. Ligt aan hoe jong je voelt natuurlijk, hè. Dat scheelt natuurlijk ook. Mijn leeftijd kun je nooit raden. Waarom niet? Omdat ik nooit 18 ben geworden. Begrijpt u hem? Ik voel me zo oud als ik ben, zeg ik altijd. Dus dan krijg je dat soort dingen. Hè. Dus en ik zit maar te wachten op mijn 18e verjaardag. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, als ik je dan iets vertel, moet ik het wel goed doen. Nou, nog één keer dat intro instarten. Zo doen we het nog een keer. Want het duurt langer dan eigenlijk de bedoeling is. Maar dan steek een knopje in druk. The White Plains. And when you are a king. U bent mijn koning. En koningin. Gelukkig wel.

0: Q65. The life I live. And the live I live. Zo kan je het ook zien. Even kijken hoor. Disco Lights.
1: De Disco Lights. De Disco Lights.
0: Als een Caroline-kenner weet je het. 1974, 75, 76. In die periode, 77. Werd dat muziekje gebruikt als een commercial. Maar het was zo'n typisch muziekje dat ik denk van ja. Ik vind het toch wel even leuk om te gaan draaien vandaag. Ja. En dat gaan we doen. De Disco Lights. Die commercial dus. En we hebben het over Uncle Jim in het Miamico origineel. U bent dus gewaarschuwd.
2: Kom, ga je mee. Luister mee en stap in bij Wim van Egmond die je meeneemt met een muzikale reis.

0: Dan hoor ik u denken, en dat zijn de mensen die echt heel, en dan zeg ik het netjes, heel fanatiek alles in de gaten houden wat er met de zeezenders is gebeurd en wat er gedraaid werd. Dit hoort inderdaad niet bij Miamigo, maar het kwam van de MV Miamigo. Zo klets ik me er dus uit, hè? Wat op de Miamigo heeft gezeten, de MV Miamigo, daar de muziek van. Zelfs Veronica heeft een tijdje daar gezeten, dus dan kan ik dat ook weer gebruiken, hè?
1: Ja.
0: Even nadenken, hè? Even nadenken. Nee, het werd op de Nederlandstalige Caroline gedraaid. Daar heb ik vorig jaar al wat over verteld. Dat ga ik nou niet herhalen. Hè? Die trekkerschuit en zo. LBS, oftewel The Hearts of Soul, oftewel, nou ja, u begrijpt het wel. Ze hebben verschillende namen gehad. Ze kwamen uit Nederland en zaten in België. Mooi intro, zeg. Wow. Nog een keer dan maar. Simply Red, en dit keer Sunrise.

0: Umbrella Song. Mao is niet van toepassing dit jaar, toch? Vorig jaar ook niet, hè? Die zomers worden langer en droger. Kijk maar naar het grasveld, dat wordt dan helemaal geel. Is niet meer geel bij u? Heeft het geregend bij u? Er zal wel plaatselijke bui zijn geweest. Hier is nog niks gevallen, hoor. Maar ja, wie zegt dat ik in Nederland zit op dit moment?
1: Ja, ja, ja.
0: Zoek maar de vraag. Even een nadenkertje voor u, hè? Ja, begrijp ik. Ik kan aan de andere kant van de wereld zitten. Dat wist u natuurlijk wel. Of niet? We wisten dat niet. Nee, nee, oké, oké. Hé, nog een keer dat intro, jongens. Kom op. Mooi, hè? Ja, ik wist niet zeker dat ik hem in had gegooid. Had ik dus wel gedaan. Stond de waarschuwing bij. Wat Mel van de Blue Notes. Prachtig. Ja, achter.

Zijn dit nou de vergeten pareltjes? Jazeker wel. Van het album, het roze album met nummer 1 hit stond erop. Nou zijn er veel van die albums uitgebracht, maar er kwam ik een paar nummers tegen dat ik denk van, nu wordt het nog eens een keer tijd dat ik ze ga draaien. Ja. Dat is zeker voor Dave en Ansel Collins. A two time, yes. Yes. Double barrel. Sommigen kijken ook dubbel. Ze spreken ook dubbel tong. Zak. Lekker, hè? Ah. Ja. Ellen Price met Rosetta. Die hoort erbij.

hoort hem duidelijk kraken. Het plaatje in dit geval. Conny Vroomhoes. Bij kleine Italianen. En ik heb toen het plaatje maar eens even overgezet in een digitale vorm natuurlijk. Want je had wel uitvoeringen van dit nummer, maar die klonk niet zoals dit, het origineel dus eigenlijk. Want dat is het nadeel. Sommige platenmaatschappijen gaan het dan opnieuw opnemen, zou ik maar zeggen. Opnieuw digitaliseren, waardoor de kwaliteit wel goed blijft. Maar de sound van het nummer is weg. En dan kun je beter het kraakje erbij hebben van het plaatje, toch? Lijkt mij. Conny Vroomhoes, dus een zwaai kleine Italiana. Shoes. Don't you cry for a little girl.

Don't you leave van de T-set. Ja, maar het is niet anders. Het is alweer voorbij. Ik kan er ook niks aan doen. De klok is onverbiddelijk. Lay back in the arms of someone. Moet je vanavond maar even doen. Met Smokey. Dat is het nummer waar ik mee ga besluiten. Mocht u op de bank liggen. Bent u in slaap gevallen of bent u wakker gebleven? Lekker luisteren naar dit programma altijd. Hè? Op de bank, op de stoel, waar dan ook. De volgende keer ben ik weer. Als u luistert tenminste. En tot die tijd pak ik mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

lovely bell. Here is Mama Cat's

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Gewoon. Drie hoog.
5: Is dat een verandering?
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij in Zurich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.
6: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: was een goede nacht, middernacht van Clodagh Rodgers. Ze maakten het in 1969.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 25 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Maassluisse zeesleepboot Hudson en de Tweede Wereldoorlog. Verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. En een excursie vleermuizen in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Een groter contrast kan bijna niet. Noel Gallagher's High Flying Birds and Dead to the World van 2 jaar geleden. En Billy Joel uit 1990 met And So It Goes. Ons eerste onderwerp vanavond. De Maassluisse zeesleepboot Hudson heeft een heldhaftig oorlogsverleden en is de enige overgeblevene van de vooroorlogse zeesleepvloot. Gert-Jan van der Velde vertelt er alles over aan Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de zeesleepboot Hudson, daar heb je een affiniteit mee, begrijp ik?
2: Nou, met name hetgeen wat hij gedaan heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is niet per se dat ik een affiniteit met zeesleepboten heb. Mm-hmm. Maar je komt uit Maassluis, dus je bent ermee opgegroeid. Ja. Dat die boten in de haven lagen natuurlijk. Ja. En deze zeesleepboot Hudson vind ik zelf een van, ja, de bijzonderste exemplaren die we nog steeds in de Maassluisse haven hebben liggen.
1: Ja, want hij is van voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Correct.
1: En in de oorlog heeft hij nou heel veel dingen gedaan, want hij is 66 maanden op zee geweest.
2: Ja, ja, dat was gewoon mooi opgeteld. Ruim 5 jaar. Nee, hij is van 1939. Hij is eigenlijk juli 1939 is hij gaan varen. En al vrij snel is hij ook actief gaan varen. Maar goed, toen de Duitsers eigenlijk Nederland binnenvielen op 10 mei. Toen had hij toch zoiets van, toen zat hij op zee. En toen hebben ze overleg gehad aan boord, de officieren. Wat gaan we doen? Dan gaan we terug. En dan weten we zeker dat we geconfiskeerd worden door
1: de Duitsers. Pik hem in.
2: Ja. Dus ze hebben gekozen om de andere kant op te varen. En geprobeerd veilige orde te bereiken.
1: Ja, dat is gelukt?
2: In eerste instantie niet. Want ze voeren richting een Frans gedeelte Dakar in Senegal. En Dakar was toen nog een Franse kolonie.
1: Ja.
2: En die stonden onder het Vichy-bewind. De Vichy-regering in Frankrijk. Die,
1: ja,
2: die Duits georiënteerd waren.
1: Ja.
2: Ja, die hadden ook Dakar tot hun...
1: Dus eigenlijk zaten ze bij de vijand.
2: Ze zaten bij de vijand. En ze zijn toen zijn ze in beslag genomen.
1: Ja.
2: En toen hebben de havenautoriteiten daar, die hebben de verstuivers uit de motor gehaald. Zodat ze niet konden vluchten.
1: Maar ze hadden iets anders bedacht.
2: Nou ja, ze hadden gewoon, zoals goede Hollanders, ze hadden alles reserve bij zich. Dus ze hebben s'nachts die verstuivers weer teruggeplaatst. En ze zijn er vandoor gegaan. En toen zijn ze richting een stuk verder gevaren. En eigenlijk richting Freetown in Sierra Leone gegaan. Ja.
1: Klinkt als een avonturenroman als je het zo vertelt. Want er is veel meer gebeurd. Hè?
2: We
1: pakken nu één dingetje beet.
2: Ja.
1: Maar veel meer. Maar hij is wel teruggekomen uiteindelijk.
2: Hij is later zeker teruggekomen. Maar dat was pas in oktober 1945. Want zelfs na de bevrijding heeft hij nog een poosje moeten varen. Want hij werd op een gegeven moment onderdeel van de Rachel Tuck section van de Engelsen. En daar heeft hij ook een ander nummer gekregen. Een zogenaamd Vietnam-nummer. En dat was W02.
1: Ja, was het dan een soort oorlogsboot geworden?
2: Ja, hij was in de zogenaamde oorlogskleuren geschilderd. War paint. En toen was hij helemaal grijs. En de naam was eraf. En heeft hij alleen nog maar dat nummer gehad. W02. Op dat moment kreeg hij ook een klein luchtdoelgeschut achterop.
1: Dus dat kon zich ook verdedigen.
2: Ja, op het sloependek.
1: Ja. Bewogen geschiedenis.
2: Behoorlijk.
1: Ja. Die je nog levend wil houden dus.
2: Nou ja, er is gelukkig een stichting, Help de Hudson. En die beheren het museumschip, want het is een officieel museumschip. De Hudson, en dat ligt in de Maassluisse haven.
1: Ja.
2: Maar het is wel, je moet er wel aan blijven trekken. Ook qua vrijwilligers. Deze club die bestaat toch voornamelijk aan wat ouderen heren en dames.
1: Ja.
2: Ook die zijn aan boord. En die moeten echt hun best doen om het schip... Ja, drijvend te houden. Want er zit geen motor meer in. Dus het kan niet zelf meer varen.
1: Nee.
2: En volgens mij mag het ook niet eens meer varen. Op de rivier. Omdat het niet helemaal juist is.
1: Zonder motor wordt het ook heel moeilijk.
2: Nee, maar hij
1: dan moet je zelf gesleept worden als zeesleper.
2: Nee, maar hij is wel op een gegeven moment ook nog wel regelmatig naar Rotterdam gesleept.
1: Okay.
2: Door een ander schip uit Maassluis.
1: Ja.
2: En die bracht hem dan bijvoorbeeld naar de Leuvenhaven bij het Maritiem Museum.
1: Ja.
2: Maar volgens mij, maar daar wil ik even voorzichtig mee zijn, mag hij dat niet meer. Omdat hij in zo'n slechte staat is.
1: Ja, hij ligt in Maassluis in de haven dus. Wordt hij gerestaureerd dan? Je zegt hij is in slechte staat.
2: Onderhouden. Ja, maar daar hebben ze iedere keer best wel veel geld voor nodig. Want een dokbeurt, ja, dat kost gewoon heel veel geld.
1: Ja.
2: Dus dan hij is onlangs, een jaar of vorig jaar, 2 jaar geleden, is die op de werf geweest. Mm-hmm. En hebben ze in ieder geval heel de romp weer keurig in de verf gezet. Dus voorlopig is die wel weer even geholpen. Maar ik weet ook dat het dek lek is. Dus ze zitten binnen ook met emmertjes om maar het water, als het
1: flink regent. Hij zou helemaal gerestaureerd moeten worden.
2: Ja, hij zou eigenlijk een hele goede werfbeurt moeten
1: hebben. En daar moet geld voor komen?
2: Ja, daar praat je echt over tonnen.
1: Ja, ja. Maar die zijn er niet.
2: Nee.
1: Crowdfunding actie?
2: Ja, ze doen de best. Ze doen echt de best. Want zij willen dat ook. En er zijn gelukkig ook al een aantal bedrijven in Maassluis die hem goed gezind zijn. En die willen ook wel helpen. En er zijn nu ook wat plannen. Want we zijn bezig met een nieuw museum. Maritiem museum in Maassluis. Loods M. Ja. En daar zou die ook een rol in kunnen spelen. En dan wordt hij onderdeel van het museum. En dan wordt het misschien ook makkelijker om hem in goede conditie te houden.
1: Ja, nou, doe even een oproep.
2: Dus als mensen zin hebben om de historie van Maassluis, van de zeesleepvaart Maassluis te behouden. En ze vinden dat leuk. De Hudson is altijd op zoek naar vrijwilligers.
1: Oké, nou, dat is mooi om dat te horen allemaal van je. Laat er meer vrijwilligers zijn die Maassluis in de picture zetten vanwege de zeesleepvaart. Dat in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Gert-Jan van der Velde, voormalig voorzitter van de HVM.
2: Historische Vereniging Maassluis.
1: Kijk, klopt. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Uit de jaren 80, Sissy Catch en Tears Won't Wash Away My Heartache. En daarvoor uit Frankrijk, Benabar en Le Début de la Suite. Zometeen, verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. Dat na Simon May en The Summer of My Life.

0: Lekkere jaren 70 muziek van Simon May in The Summer of My Life. Ons volgende onderwerp. Verleuken. Het bewust leuker, menselijker en empathischer maken van de werkomgeving. Dat heeft een directe en structurele impact op het verlagen van ziekteverzuim. Fijke Cats is bij Terracox.
1: Welkom, Fijke.
2: Dankjewel.
1: Fijke, jij hebt het ook wel mee, hè? Je uitstraling en je enthousiasme. Waar haal je die energie vandaan?
2: Een beetje optimist, denk ik, dat ik wel ben.
1: Niet aangeleerd, maar gewoon dat zit al in jezelf.
2: Ja, maar ik geloof ook wel dat als je zelf positief bent en realistisch positief, dat je daar meer uit kan halen dan ja, als je dat niet hebt. Alleen, ik denk dat je een deel ook van huis uit meekrijgt. Dat is ook een beetje mazzel.
1: Ja. Maar je kan er ook wat aan doen.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, verleuk op het werk. Ja, is het werk in het algemeen niet zo leuk in de optiek van veel mensen?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Het lijkt erop dat inderdaad niet zo is.
1: Ja.
2: Ja, mensen, er zijn toch best wel veel mensen die niet met heel veel plezier naar hun werk gaan.
1: Ik kan me er zelf niets bij voorstellen, maar het komt voor.
2: Ja, het komt heel veel voor. En ja. Dat kan heel veel redenen hebben overigens. Het kan aan het werk zelf liggen, maar dat kan aan je manager liggen. Het kan aan dat je thuis niet goed in je vel zit. Dus het kan heel veel redenen hebben waarom het zo is. En kijk, ik zeg altijd, de functie zelf maakt geen moer uit. Hè? Want als je een functie kiest die je leuk vindt, dan wordt wel eens denigrerend gedaan over kassamedewerker. Ik noem maar wat. Hè? Maar waarom zou je daar denigrerend over doen? Als mensen dat leuk vinden, ze houden van mensen, is het een fantastisch vak.
1: Altijd wat van maken. Toch?
2: Ja.
1: Maar we gaan daar even op inzoomen. Waarom vind je het belangrijk dat mensen hun werk leuk vinden?
2: Nou ja, laten we zeggen, in onze tijd mochten we vanuit gaan dat je dat 40 uur per week deed. En tegenwoordig is dat dan, is het dan iets korter. Maar je besteedt heel veel tijd aan je werk. En als je daar enthousiast over bent en met plezier thuis komt, ja, dat levert je natuurlijk wel echt wat op.
1: Nou zitten natuurlijk twee partijen in. De werkgever vindt het misschien ook wel belangrijk dat jij je werk leuk vindt. Want ja, zoals gezegd, minder ziekteverzuim. Wat kan de werkgever nou doen? Maar wat kan de werknemer doen? Kan je die twee kanten eens belichten?
2: Zeker. Kijk, een werknemer denkt vaak dat de werkgever daar een belangrijke invloed op heeft. Dat is deels waar. Als je geen fijne manager hebt en de manager blijft zitten, nou, dan is het best wel een uitdaging. Maar over het algemeen is het ook met elkaar in gesprek zijn en elkaars verwachtingen kennen. En de goede kanten van elkaar accepteren, maar misschien ook de wat minder goede kanten. Ik word altijd een beetje denken aan een huwelijk. En nou ja, mijn eigen huwelijk is daar een mooi voorbeeld van. Kijk, hoe meer je met elkaar in gesprek blijft, hoe makkelijker het is om het leuk te hebben met elkaar.
1: Dat ben ik wel met je eens. Maar zitten er ook dingen in zoals dat een werknemer zich gezien voelt of gewaardeerd voelt of dat soort dingen?
2: Ja, dat scheelt per werknemer. Kijk, het aardige is dat je weet het pas als je het aan iemand vraagt. En dat vinden wij dus over het algemeen gek. Wij houden van eenheidsworsten. Ik geloof dat een manager is pas een echte goede manager als die zich ondergeschikt maakt aan zijn medewerkers.
1: Dienend leiderschap.
2: Dienend leiderschap is een mooi woord. Ik vind dienend misschien iets te denigrerend, maar het zegt wel wat het is. Maar als ik heb heel veel ook in sportcoaching gedaan. En dan vond ik het belangrijk dat ik van alle spelers en speelsters wist waar ze vrolijk van werden. En dat verschilt per speler. Dus de een vindt dat schouderklopje ontzettend fijn. En de ander zegt, nou, ik hoef niet schouderklopje. Als je niks zegt, dan weet ik wel dat het goed is. En door in te kunnen spelen op de verschillende individuen. En dat zou een manager, denk ik, een onwijs belangrijke rol van een manager. Tweede rol van een manager vind ik dat hij mee doet op de werkvloer. Dus dat de collega voelt, hey, wacht even, hij praat niet vanuit zijn torentje en zegt wat, maar nee, dat hij ook op de werkvloer, en dat hij dus weet waar hij het over heeft. Ik ben een enorm praktijkmens, dus overal waar ik kom, kijk ik mee op de werkvloer. Daar gebeurt het.
1: En als we de andere kant belichten, de werknemer, wat kan de werknemer doen? Die kan natuurlijk melden wat hij fijn zou vinden, feedback Zeker. Geven, maar wat kan hij nog meer doen om, net zoals jij, zo nou ja, energiek te zijn en zo enthousiast te zijn.
2: Ja, kijk, een werknemer heeft natuurlijk ook gewoon meldplicht.
1: Leg uit.
2: Nou ja, kijk, als jij dus alleen maar zit te wachten op de werkgever, dan wordt het natuurlijk niet leuker van.
1: Nee.
2: Als jij ideeën hebt en je geeft ze door en een gave werkgever zegt, oh, werk het uit en ga ermee aan de slag. En neem even Frank Land hier vlakbij, wat een voorbeeld is in werkgeverschap. En Die doen dat dus echt. Die geven de werknemers de ruimte om dingen te ontwikkelen. En dan voelen de werknemers zich gewaardeerd. Hè? Je gaf hem zelf nog. Maar ze voelen met name ook de vrijheid. Hè? Gaaf, mijn ideeën worden doorgevoerd. Nou, en dan staan ze natuurlijk te trappelen om een volgend idee te bedenken.
1: Het is alleen wel eens zo dat mensen niet zozeer met ideeën komen, maar wel met klachten. Hoe kunnen we dat nou omdraaien?
2: Ja, dat zit wel een beetje in onze cultuur.
1: Ja.
2: En nou, jij hebt een schoolverleden, hè, dus jij weet eens geen ander. Dat in de school gaat het heel vaak over hoeveel fout je hebt en niet hoeveel goed.
1: Gewoon lekker veel krullen zetten hoor.
2: Precies. Hè, maar met rood nakijken, om maar wat te noemen. Hè. En ook al in de lagere school van je hebt zoveel fout. Nee, je hebt zoveel goed.
1: Ja, dat zijn we wel een beetje aan het omdraaien de laatste tijd.
2: Gelukkig. Maar van huis uit, hè, je hoort thuis bijna altijd als je iets niet goed doet.
1: Ja, je hebt een website info@houdenvanklanten.nl. Waarvoor kunnen mensen daar terecht?
2: Voor inspiratie.
1: Dan kom je iets vertellen.
2: Nou, dat kan, maar ze kunnen ook een van de boeken lezen. Dan komen ze ook een heel eind.
1: Ja, je laatste boek, De Vonken van Verleuken. Fantastisch, een goede aanrader in ieder geval. Nou, dankjewel Feike Cats voor het delen van jouw inzichten in verleuken van het werk en de relatie daarvan met werkverzuim. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Achtereenvolgens hoor je Cornelis Vreeswijk en daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Oftewel, I'll have to say I love you in a song van Jim Croce. En daarna Brandi Carlile samen met Sam Smith in Party of One. Zometeen een excursie vleermuizen in Delft. Dat na James Taylor en I was a fool to care.
1: I was

0: Hij spaart zichzelf niet. Hij was een dwaas. Al dus James Taylor, I was a fool to care. Ons volgende onderwerp. Op 29 augustus organiseert Natuurlijk Delfland in het kader van de Nacht van de Vleermuis een excursie vleermuizen in Delft. Geert van Poelgeest is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Ja, vleermuizen, dat zijn beestjes die je niet zo vaak ziet, hè?
2: Nee, ze vliegen in de nacht.
1: Ja.
2: Overdag schuilen ze. En dan, ja, dus dat is. Daar hebben de meeste mensen er geen erg in.
1: Nee. Nee. Nee, en ze worden ook wel gezien als iets wat heel eng is. Omdat ze in je haren gaan zitten, heb ik ooit begrepen.
2: Ja,
1: dat is allemaal onzin. Maar ja, ze zijn wel belangrijk voor de natuur. Wat is het belang van de vleermuizen?
2: Nou, de rol die zij in de natuur spelen, twee dingen. Ze eten heel veel insecten.
1: Oh, die zijn er heel weinig.
2: Dat is waar. Dus het gaat ook met vleermuizen niet goed.
1: Ja, oké. Okay,
2: dat heb je heel goed gezegd, ja. En zij geven het, hoe moet je dat zeggen, de structuur van het landschap geven ze aan.
1: Oh.
2: Vleermuizen, die eigenlijk net als mensen, wij fietsen, wij vinden wind ook niet lekker. En we willen ook eten. Nou, ja. Dus wat doen zij? De combinatie bomen en water. Dat is ideaal voor vleermuizen. De bomen houden wind tegen. En water, daar zijn insecten.
1: Ja.
2: En zij gaan in de nacht, vinden ze hun weg door heel hard te roepen. Dat horen wij niet, dat is een hoog geluid.
1: Mm-hmm.
2: Wel sommige, beneden de 30 zijn er mensen die het wel kunnen horen. Maar boven de 30 hoor je het allemaal niet meer. Dat is ook nog jonger zelfs.
1: Ja, ze hebben een soort radar, hè?
2: Een soort radar, en dat roepen ze dan. Dat catcht dan terug van bijvoorbeeld een boom of een gebouw. En dat vangen ze dan op. En met hun vleugels en hun oren. En dan, ja, zo vinden ze weg.
1: Ja, dat is
2: dus
1: heel bijzonder.
2: De combinatie geeft aan hoe zo'n vleermuis zich door het landschap beweegt en hoe dat landschap eruit ziet.
1: Ja.
2: Dat is hartstikke belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, ja. Dan ga je een excursie organiseren over vleermuizen. Kun je dan wel luisteren naar het geluid van die vleermuis? Want ik heb al eens meegemaakt dat mensen zo'n apparaatje hadden waardoor ze wel die gegevens, die geluiden konden horen.
2: Ja, je hebt dus apparaten die dat hoge geluid omzetten naar een voor ons hoorbaar geluid. En dan weet je daar een vleermuis voorkomt. En iedere vleermuis heeft zijn eigen zang. Dus,
1: Ook nog verschillende.
2: Of zijn eigen roep moet ik eigenlijk niet zingen.
1: Ja. En het zijn zoogdieren, die vliegen. Dat is enige.
2: Het zijn zoogdieren,
1: Heel bijzonder. Ja. Denk ik, ja. Je kan niet garantie geven dat als je die excursie organiseert, dat de vleermuizen ook gezien worden. Of is dat toch wel een beetje aan de hand?
2: Nou, als je net voor de schemering, of in de schemering, kan je ze zo wel zien vliegen. Maar dat is ook, het is een fladdervlucht.
1: Mm-hmm.
2: En dus dan zie je ze korte tijd, kan je ze zien, ja.
1: Ja, toch wel.
2: Tegen de lichtere lucht van de zonsondergang, dan kan je ze wel zien.
1: Ja. Want jullie hebben een plek waar wel vleermuizen zitten natuurlijk.
2: Dat klopt.
1: Die geef je niet prijs, die plek, maar mensen moeten zich opgeven, begrijp ik. En dan worden ze geacht de verzamelplek ook mee te krijgen bij ze opgaan.
2: Ja, zo gaat dat.
1: Hoe kunnen mensen zich opgeven? Website?
2: Dat is misschien het handigste, ja. Ze hebben Natuurlijk Delfland.
1: Ja.
2: En dan de website, de agenda. Met de datum, dan zie je het.
1: Kijk even op Natuurlijk Delfland en daar staat agenda en dan komt het allemaal voor elkaar. Je krijgt thuis waar je moet zijn. Is het ver weg?
2: Nee, het is in Delft.
1: In Delft gewoon? Ja. Oké, nou dat is duidelijk.
2: En dan we hebben ook een excursie in Naaldwijk hebben we ook.
1: Ja, dezelfde.
2: Nee. Dezelfde excursie, maar andere rondleiders.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus, allebei hetzelfde. Ja, maar die staan 29ste en allemaal om 9:30 s'avonds.
1: Ja, 29 augustus hebben we het over. Tot om 9:30 s'avonds, dan word je daar verwacht. Ja. Of iets eerder eigenlijk, dan ben je er in ieder geval op tijd.
2: Ja.
1: Maar geef je even op, dan krijg je alle gegevens thuis gestuurd om te zorgen dat je naar de excursie Vleermuizen in Delft of in Naaldwijk kan. Dankjewel voor dit gesprek. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland over de excursie Vleermuizen die binnenkort gehouden wordt. Nogmaals dank.

This ain't no place for the weary kind. Ryan Bingham hoorde je. Hij maakte het in 2010. En dat was de late avond van dinsdag 25 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Samantha Fox, ik blijf nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskrach van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op 1 dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de albumtop 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1. Classic hits that never fade away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden.